U heeft geluisterd naar de Koerdische muzikant Mikhail Aslan. In het volgende blokje, de rauwe Desert Blues, afkomstig van de prachtige cd-box Sarouz. De volgende nummers zijn afkomstig van een van de drie bijbehorende cd's, genaamd Polisario Ventura, oftewel Polisario zal overwinnen. Het gaat hier om het bevrijdingsleger van de nomaden van de westelijke Sahara. En dat is het gebied dat nu binnen de grenzen van Marokko ligt. Polisario vecht al decennia lang voor de onafhankelijkheid van dit gebied en met dit project is deze strijd weer eens onder de aandacht gebracht.

U heeft geluisterd naar Desert Blues van de cd Saraus. In het volgende blok gaan we luisteren naar Arabanda. Arabanda was rond 2006 een Brussels project met liederen uit de Arabo-Andalusische traditie. De Marokkaanse zangeres Laila Amezian en accordeonist Piet Maris voeren het uit. Heerlijke muziek en met wat gegoogel komt u ook bij een lyrische recensie van Andrew Cronshaw, hoofdredacteur van het bekende Britse folkmuziekblad Roots. Jammer dus dat het bij deze ene cd is gebleven.

U heeft geluisterd naar Arabanda. We sluiten dit programma af met Balkan Gypsy van Goran Bregovic. Bregovic brak door in het Westen dan met filmmuziek bij de bioscoophit Underground van Emir Kusturica. Net zoals op deze cd is ook op de cd Carmen veel feestmuziek met veel blazers en snelle ritmes te horen. De cd Carmen is opgebouwd als opera en verwijst dan ook naar de opera van Bizet. En dat is niet toevallig, omdat het lange tijd de enige opera was met een zigeunerin in de hoofdrol. De volledige speellijst van dit programma vindt u op onze website www.concertzender.nl. U klikt dan gewoon even door naar Wereldmineralen. Ik neem alvast afscheid van u. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar Concertzender Live Wereldmuziek. Het wordt een concert van de Touré Reichel Collective. We namen dit programma op in Theater Raza in Utrecht op 31 oktober 2012. We gaan eerst even terug naar 2008. Toen ontmoette gitarist Vieux Fracas Touré uit Mali, Idan Reichel, pianist en superster uit Israël, elkaar voor het eerst op een vliegveld in Duitsland. En uit deze toevallige ontmoeting ontstond een muzikale vriendschap die uitmondde in de Touré Reichel Collective. Ze brachten in vrij korte tijd de CD de Tel Aviv Sessions uit en toerden daarmee in de Nederlandse theaters. De muziek die ze samen produceren is bijna meditatief te noemen. De pianist en de gitarist verweven hun klanken tot een natuurlijke flow, zoals bijvoorbeeld in het tweede nummer dat ze straks spelen, Le Niger, waarin je de rivier als het ware voorbij hoort stromen. En dat terwijl Vieux Fracas Touré toch ook behoorlijk kan rocken op zijn elektrische gitaar en Reichel uit de popwereld komt. Ze worden begeleid door Soleiman Khan op basgitaar en Amit Karmeli op percussie.

foto's staat Atatürk als danser afgebeeld en hij liet zulke foto's bewust afdrukken op de voorpagina van kranten. Rudolf Nadolny, de eerste Duitse ambassadeur in Ankara, schreef in zijn memoires, ik citeer, Atatürk is een libertijn en een onbeschaamde rokkenjager. Voor zijn vleeselijke genoegens laat hij als een Oosters potentaat vrouwen aandrukken. Maar hij zegt ook, alles wat we op de wereld zien is het werk van vrouwen. Seyhan Hanim zingt nu Tjapkin, oftewel rokkenjager.

Atatürk was vastbesloten om de Europese cultuur binnen te halen. Tango-muziek en salondansen vond hij uitingen van beschaving. Als leider van de Turkse Republiek liet hij officiële recepties volgen met bals in de westerse traditie van balzaaldiplomatie. Seyhan Hanım gaat verder met Inci, parel.

Omwille van de modernisering van Turkije werd westerse muziek binnengehaald onder het motto geen revolutie zonder muziek. Maar de richtlijn van Atatürk was ontleen aan het Westen, maar blijf in wezen Turks. Al snel kreeg Turkije zijn eigen westers gerichte componisten, orkesten en zangers, maar zij mengde de Europese tango-stijl met elementen uit de zangerige Turkse muziek die daarop goed aansloot. Luister naar het instrumentale Papatia, Madeliefje, een compositie van Nesdet Köyü Türk.

Atatürk mocht dan wel de tango inzetten als middel voor zijn politiek van modernisering en vrouwenemancipatie. In de liedteksten van Seyhan Hanım is daar weinig van te bespeuren. De thematiek van de Turkse tangoliederen zijn liefdesverlangen en liefdesleed in alle toonaarden. In de oudere Argentijnse tango wil het nog wel eens aanleiding geven tot wrok, wraak en drank. De Turkse liedteksten worden liefdesgevoelens doorgaans in smachtende berusting beleefd en bezongen, zoals hier in Hayat, oftewel verlangen.

De Turkse variant van tango klinkt melodischer en romantischer. De teksten zijn niet vertaald, maar oorspronkelijk Turks. De dramatische inhoud wordt bezongen in gloedvolle taal. Mooie ogen worden in lange zinnen, inclusief kleur en oogwimpers, bezongen. Als voorbeeld volgt bij de volgende twee nummers de tekst. Het eerste lied heet Sia Gözlere, zwarte ogen. Jouw blikken zijn zo diep vanuit die zwarte ogen. Je bent liefde van top tot teen, maar vooral je oogwimpers. Bedelf mijn hoofd onder je lange haren. Laat mij je kussen tot mijn lippen bloeden. Laat ieder jaloers zijn op ons geluk. Wees de eerste en enige in mijn hart. Mijn leven duurt te kort om van jou genoeg te krijgen. Mijn liefde kent geen einde, zal niet sterven.

Al even gevoelvol is het volgende nummer, Hasret, oftewel Heimwee. Deze ogen die mij toebehoren zijn vreemder dan vroeger. De liefde in mijn hart is een pijn zonder einde. Door het hartzeer van mijn ziel wellen tranen in mijn ogen en ik huil van droefenis zonder te weten waarom. Eenzame duisternis, haal mij uit mijn nood. De wonden in mijn hart zijn nog zo veel en nog zo diep.

Van dezelfde gevoelens doortrokken zijn de volgende twee nummers en net als verscheidene andere liedjes van Tseyan Hanin worden ze nog steeds gezongen. Het eerste heet Deligeunu, oftewel Uitzinnig Hart.

yours.

Enkele liedjes hebben als titel de naam van een vogel, maar de inhoud heeft betrekking op een liefdesgeschiedenis. Eerst hoort u Tjelikusu, oftewel Winterkoninkje.

Na de Tweede Wereldoorlog bleef tango-muziek geliefd, maar tango-dansen boette in aan populariteit. En ja, dat duurde zo'n beetje tot 1980. In alle grote steden zijn nu tangoclubs en de tangofestivals in Istanbul behoren tot 's werelds beste. Het is, en blijft hopelijk nog lang, Buenos Aires aan de Bosporus. Daarbij wordt aangesloten op de klassieke Argentijnse tango en niet op de zoetige Turkse tango van de jaren 30 tot 50. Liedjes van Seyhan Hanım worden nog steeds beluisterd en gezongen in moderne versies, maar dan als luistermuziek. Bijvoorbeeld Aşk Kerpeteni, en dat gaat over verlangen.

Onze vorige uitzending was gewijd aan de Japanse tango. En misschien weet u nog wel, die werd gekenmerkt door getrouwe nabootsing van de Argentijnse. Karakteristiek voor de Turkse tango van vandaag is dat deze een versmelting was, maar toch meer Turks dan Argentijns. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van de 10e aflevering van Damas del Tango. Samenstelling Joep Acampo, eindredactie Caroline Claire, techniek Willem van Schip. Mijn naam is Gerard Meulenberg. We sluiten af met Metapli Birgetje, een maanbeschenen nacht.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfosen. Demotische muziek uit Griekenland, dat wil zeggen zang en dans van het volk en het dorp. Die presenteert zich grotendeels als een rustieke tegenhanger van de laiki, of stedelijke populaire muziek als de rembetika. Wat muziek uit Epirus in Noordwest-Griekenland verschillend maakt van vrijwel alle andere demotische muziek is haar oorspronkelijke intensiteit en haar getonische en communale eigenschap. Dat moet even worden uitgelegd. Getonisch, vanwege de melodieën, ritmes en teksten die zich manifesteren als een teken van de overweldigende vruchtbaarheid van het leven, net als de grimmige herinneringen aan de dood. De muziek viert het leven en rouwt om de dood op de verschillende punten waar de twee samenkomen, de getonios. En communaal, omdat veel van deze muziek ook bedoeld was om de deelnemers te genezen en te kalmeren, ofwel door te luisteren of deel te nemen aan het dansen. De mensen namen deel in een collectief geheel. De instrumentale muziek van Epirus is pastoraal en vermoedelijk afkomstig van de Sarakatsani, een semi-nomadische populatie die duizenden kilometers aflegde per jaar om hun schapen te laten grazen. De muziek speelde een belangrijke rol in het nomadische bestaan. Luistert u en geniet u ook vooral van de verschillende opnamen van deze demotische muziek uit Epirus, opgenomen tussen 1928 en 1958.

In dit uur Metamorfozen, bij de concertzender Verschillende, al wat oudere opname van demotische muziek uit Epirus in Noordwest-Griekenland. Demotisch, ofwel zang en dans van het volk en het dorp. Hier is nog een aantal stukken.

In het afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar verschillende opnamen van demotische muziek uit Epirus in het noordwesten van Griekenland, opgenomen in de periode 1928-1958. Dit programma Metamorfose werd voor de concertzender samengesteld door Martijn Kommers. De complete speellijst kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Exitos Musicalis. Uit de schatkamer van Elect Record, Roemenië, tweede deel. En we beginnen deze uitzending met de suite waarmee we het eerste deel eindigden. We hadden toen te weinig tijd om het in zijn geheel te laten horen. Er komen enkele solisten uit het orkest van Paul Stinga voor het voetlicht, die op duizelingwekkende wijze de klarinet en maar liefst twee sopraansaxofoons bespelen. Het zijn Paul Tjepsan op klarinet, Francis Novakovici-Picciu en Boriata Stanescu, beide op sopraansaxofoon. En na afloop kunnen we naar adem happen. Banatana.

Het lijkt wel of onder de strenge dictatuur achter het ijzeren gordijn de muzikanten artistiek tot steeds grotere hoogte stegen. Neem de violist Valeriu Cincilica en we horen twee stukken van hem, Cintec de Dor en een Briul din Cholesti.

Het orkest Chiochiria werd erg bekend en bezat een stel uitstekende solisten. Ze stonden jarenlang onder leiding van de naaigrootmeester Georg Samfier. Medleys doen het altijd goed, want dan komen meerdere solisten aan bod. Daarna een dans, een vioolsolo door Efta Boteka en dan maar liefst twee cymbaalspelers tegelijk, T. Jordace en A. Ili, in Bresaca la Predial.

De grootmeesters Benoorne Damian op viool en de in Nederland wonende panfluitspeler Nikolai Pirvu produceerden een LP met ook nog andere solisten. Ze steken elkaar de loef af in de suite Otenjaska. Daarna geven ze een taragot-solist de ruimte in een suite Pentru, waarna Nikolai Pirvu als solist diezelfde suite afsluit met zijn Nai.

Een solist op zo'n beetje alle blaasinstrumenten is Ion Lacanoux. Hij begint met de fluier, een houten fluit, gaat daarna de Roemeense doelenzak bespelen, de chimpoi. Vervolgens de veel langere houten caval, om tot slot op de sols de peste te gaan spelen. En dat is een soort fish scale. Hij laat zich door verschillende orkesten begeleiden.

Deze Ion Lachanu had ook nog een broertje en die heette Jacob. Hij had dezelfde hobby, het bespelen van zo'n beetje alle blaasinstrumenten die je kunt bedenken. Hij deed niet onder voor Ion en begint met de doedelzak, de chimpoi, daarna de grote lange fluit, de caval, om tenslotte de fluier, de kortere fluit, te gaan bespelen.

Tot slot zoeken we Georges Zampfir weer op. In de tijd dat je zijn muziek in winkelcentra en warenhuizen overal hoorde, werd het muzak of achtergrondmuziek genoemd. Maar laten we niet vergeten dat het een groot muzikus was met een enorm gedegen opleiding in Boekarest. Van een van zijn vele platen uit de beginperiode, uit Roemenië dus, horen we 3 korte stukken, zolang de tijd ons toestaat. Henk Braaksma stelde dit programma voor de concertzender samen.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag de gast, 5 woest spelende mannen die samen de formatie Parnegatje vormen. Het heeft er nog weinig weg van winter, ook niet op deze 17e januari. Maar had er ijs gelegen, dan was het heel snel weggesmolten bij hun hartverwarmende Balkanmuziek. Daarbij maken ze gebruik van spannende muziekinstrumenten, zoals de magische Armeense doedoek. Die heb ik nog niet ontwaard, dus ik ben benieuwd welk van de 24 instrumenten die hier staan dat is. En zelfgebouwde snaarinstrumenten zoals de fietsbandbas, ook wel beter bekend als de binnenbandbas, waarover hopelijk straks meer. Hier is, en daar zijn we heel trots op en ook vereerd mee, hier is Parnegatje.

Dat was Maka Mousseni van Parnegatje, bestaande uit Mark Constance, Gerwil Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. En radio is een fantastisch medium, maar toch is het heel jammer dat er ook dit keer geen plaatjes bij zijn in Acoustic Roots. Want u zou het moeten zien, hè? Hier op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw, bij de concertzender, live muziek in een kantooromgeving. De hele ruimte staat vol met die 24 instrumenten, met publiek, met talloze meters kabel en wat iets meer zij. En met, ik zei het al, 5 woest spelende en bij tijd en wijle ook woest ogende mannen, de mannen van Parnegatje. En zij spelen gelijk gewoon maar meteen door Mikrasia.

0: Barnegat. Je speelde achterin volgens Makam Hussein, Mikrazia en Nouza. En Mark Constance gaat naast mij plaatsnemen aan tafel. Gooit nog even de tamboerijn aan de kant. Welkom.
1: Mark.
0: Kan je praten
1: dankjewel.
0: Al?
1: Ben je, ja, hoor.
0: Ben je uitgehecht? Ja. Wat een beetje spannend begin bij het laatste nummer. Wat dacht je? Ik ga eens even heel...
1: Ja, dat begin daar, dat mag ik helemaal zelf weten.
0: Ja, dat zag ik aan die andere. Ja, die stonden te denken, wanneer komt hij nou? Ja. Dan gaat hij weer.
1: Eén keer duurt het langer, andere keer duurt het korter.
0: Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd, dat ze dat dachten?
1: Zou kunnen, ja.
0: Vertel eens even. Barnegat, je bestaat al een hele tijd, 13, 14 jaar?
1: Ja, klopt.
0: Maar jij gaat met Dan Tuffy het langste terug, want er is steeds wisselende bezettingen, begreep ik.
1: Nou, we hebben de eerste 4 jaar hebben nog wat andere mensen erbij gehad. Onder andere een fluitiste en een violist.
0: Wanneer komt hij nou? Ja. Dan gaat hij weer.
1: Eén keer duurt het langer, andere keer duurt het korter.
0: Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd, dat ze dat dachten?
1: Zou kunnen, ja.
0: Vertel eens even. Barnegat, je bestaat al een hele tijd, 13, 14 jaar?
1: Ja, klopt.
0: Maar jij gaat met Dan Tuffy het langste terug, want er is steeds wisselende bezettingen, begreep ik.
1: Nou, we hebben de eerste 4 jaar hebben nog wat andere mensen erbij gehad. Onder andere een fluitiste en een violist.
0: Maar?

Het Afrika Festival in Herchtme is een van de meest bijzondere festivals van Nederland. Zonder subsidie, maar met een heleboel vrijwilligers, haalt dit festival voor de 26e keer topklasse Afrikaanse muziek naar Nederland. Artiesten als Salif Keita spelen graag op dit festival vanwege de intieme sfeer. Ook dit jaar is de programmering uitstekend, met onder andere de Kaapverdiaanse Nancy Vieira, Malinese Habib Koité en Mamar Kassai uit Niger. Het festival vindt plaats op 5 en 6 juli in Herchtme, Overijssel, maar hier bij de concertzender een voorproefje.

Baseko Kouyaté is met zijn band Ngoi Ba een graag geziene gast in Nederland. Dat is niet voor niks. Hij en zijn vrouw, zangeres Amisako, zorgden vorig jaar voor een magisch moment op het Hertme Festival. Dit jaar staan ze op het Festival Mondiaal in Tilburg. Daarnaast heeft Lowlands, het grootste festival van de Lage Landen, Baseko Kouyaté dit jaar op het programma staan. Hier een voorproefje met het nummer Wagadou. Hierna hoort u twee nummers van het nieuwe album van Youssou N'Dour, de gouden stem van Senegal, en hij staat op 6 juli op het Amsterdam Roots Open Air.

Het Houtfestival in Haarlem heeft elk jaar een divers en mooi programma en is ook nog eens helemaal gratis. Dit jaar staat er bijvoorbeeld polyfone zang van de AK-pygmeeën en Koreaanse rock op het programma. Ook de Nederlandse afrobeatband Koffie zal er het podium betreden. We sluiten de uitzending af met deze Hollandse afrobeat. Je kunt luisteren naar nummer Afromojo van Koffie. Voor de speellijst en meer informatie over de festivals gaat u naar onze website Concertzender NL. Dit programma is samengesteld door Susanne van der Pol.

Welkom bij Wereldmineralen van de Concertzender op Radio 6... met in deze uitzending bijzondere en ongebruikelijke combinaties. We begonnen met de samenwerking tussen de Ierse groep Kila en Ainu Oki uit Japan. De volledige speellijst staat op de site van de Concertzender.

0: Rodolfo, sos un fifí. Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandás la viaba de gomina. Te crees que sos un rana y sos un pobre gil.
1: Ik laat me door niemand weerhouden. Geen man, geen baas, geen koning. Als vrije danseres ben ik geboren en ik zal sterven naar mijn eigen wet. Dat zingt de strijdbare Tita Merello in het nu volgende Milonga Porteña.

Rosita Quiroga en Azucena Maizani waren cancionistas. Zij zongen en schreven zelf liedteksten en muziek voor tal van anderen. Daarom zijn ze van blijvende betekenis. De meest latere zangeressen waren cantantes, zangeressen die de liedjes van anderen vertolkten. In de jaren 30 verbreedde het tangolied zich tot de middenklasse en dat ging gepaard met een verschuiving in de smaak. Er kwamen meer speelse, gevoelige, persoonlijke en poëtische liedjes. De zang werd vaak mooier, gladder, meer gekunsteld. Luistert u naar de stem van Ada Falcón in Tengo Miedo, Ik ben bang, over de mengeling van verliefdheid en verlatingsangst.

Het volgende lied van Ada Falcón heet Lo que nunca te dirán, wat ze je nooit zullen zeggen. Ze zeggen dat ik een losbol ben en een rokkenjager. Maar wat ze je nooit zullen zeggen is hoezeer ik voor jou echte liefde voel.

Libertad Lamarque voelde zich van kind af aan aangetrokken door muziek en theater. Ze werd een succesvolle actrice en geschoold zangeres met een gevoelvolle stem en fraaie frasering. In het nu volgende Julian treurt ze om het verlies van een jeugdliefde.

Libertad Lamarque gaat verder met Madre Selva, oftewel Camperfuli. Het gaat over haar hunkeren naar de grote liefde van haar jeugd. Als de Camperfulis telkens jaren terugkeren en opbloeien, waarom keert hij dan niet terug?

Net als Tita Merello was Libertad Lamarque eerst en vooral actrice. Beide konden zingen met geveinsde pathetiek, uitdagende erotiek of gespeelde onbevangenheid. Niets van dat al bij Mercedes Simone. Een zangeres met een natuurlijke elegantie. Haar verfijnde zangstijl en zorgvuldige dictie gaven haar liedkunst ingehouden emotionaliteit en intimiteit. Luister naar Mercedes Simone in Cuando silba el viento, als de wind fluit. En daarna in het nummer El viejito del acordeón, de oude accordeonist.

0: dragón.
1: Net als Libertad Lamarque en Mercedes Simone beschikte Nelly Omar over een uitstekende zangtechniek, dictie en frasering. Maar haar stem onderscheidt zich door een smartelijke ondertoon. Zoals nu in haar vertolking van Desde el Alma, uit het hart goed te horen is.

In Rosas de Otoño, Rozen in de herfst, zingt Nelly Omar over haar lijden onder het verlies van een ooit zo gelukkige liefde. Een thema dat ook haar eigen leven zou beheersen.

Nu maken we een sprongetje naar onze eigen tijd, waarin de tango een wederopleving heeft doorgemaakt. De herleving was deels voortborduren op de traditionele tango, deels uitwaaieren van tango-idioom over andere muziekvormen, zoals klassieke muziek, wereldmuziek en rock. Van alle drie laten we een voorbeeld horen. Eerst een klassieke vertolking. Isabel Bayraktarian zingt Che Bandoneon.

Een van de bekendste zangeressen in de wereldmuziek is Mercedes Sosa. Zij heeft ook diverse tango's gezongen, zoals Nada, oftewel niets.

Ten slotte horen we nu Adriana Barella, die zich zeer verwant voelt met rockmuziek en met haar raspende stem een bijdrage geleverd heeft aan de electro-tango.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering van Damas del Tango. Samenstelling Joep Acampo, eindredactie Caroline Claire, techniek Willem van Schip en mijn naam is Gerard Meulenberg. Vanidoso, la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia.

Dit is de Concertzender Live met een concert van Ebo Taylor en zijn band Bonse Concoma. Het concert werd opgenomen in Raza in Utrecht op 21 januari van dit jaar. Zanger, gitarist Ebo Taylor is een veteraan van de Ghanese highlife muziek. Tezamen met Fela Kuti en Nigeriaanse drummer Tony Allen was hij de belangrijkste vormgever voor Afrobeat. Afrobeat is een combinatie van jazz, Yoruba music, dat is Nigeriaanse drummuziek, funk en highlife. Fela Kuti werd wereldberoemd. Ebo Taylor was vooral populair in Ghana. De carrière van Ebo Taylor omspant meer dan 60 jaar. En om al zijn muzikale avonturen te benoemen, is dit programma te kort. Wij volstaan met wat hoogtepunten. Hij begon zijn loopbaan als solo-gitarist en arrangeur bij de Stargazers Band en de Broadway Dance Band in Ghana. Van 1962 tot 1965 was hij in Londen, waar hij muziek studeerde en bandleider werd van de Ghana Black Star Band. In 1965 ging hij terug naar Ghana als gitarist en bandleider van de Uhuru Dance Band, de bekendste highlife band aldaar. Vanaf 1970 maakte hij vele opnames als soloartiest, zoals zijn albums Ebo Taylor en The Pelicans, waarvoor hij hits schreef als Heaven en Come Along. Ook werd hij muzikaal directeur van twee Ghanese platenmaatschappijen, Essie Bonds, Gagopon en Polygram. In 2009 maakte hij een lang verwachte cd met zijn nieuwe band Bonse Concoma. Hij oogste veel succes met deze 13-koppige band verleden jaar tijdens het Afrika Hertmesfestival. Begin dit jaar toerde de groep door Europa voor 5 exclusieve concerten, waarvan 2 in Nederland. Bonse Concoma bestaat uit jeugdige percussionisten, zangers en danseressen, trombonist Benjamin Osebotti en Ebo Taylor Jr. op keyboard. U gaat luisteren naar het concert dat werd opgenomen in Raza in Utrecht. Allereerst 5 nummers die hij speelde voor de pauze.

Thank you.

0: Yes.
1: And one corner.
0: Memo.

Welkom bij de Concertzender. In Concertzender Live Wereldmuziek hoort u het tweede deel van het concert van No Blues dat plaatsvond op 22 november 2012 in de kleine zaal van het Tropentheater in Amsterdam. In 2004 werden folkbluesgitarist Ad van Meurs en bluescontrabassist Anne Maarten van Heuvelen en Haitham Savia, oudspeler met klassieke Arabische achtergrond, bij elkaar gezet voor een samenwerkingsproject. Na 3 dagen was er genoeg materiaal voor hun eerste cd, Farewell Shalabei. Ad van Meurs zegt hierover: "We zijn gewoon met elkaar liedjes gaan maken. Beide muziekvormen zijn volksmuziek waarmee een verhaal wordt verteld. In de Arabische melodieën zitten noten die wij in de westerse muziek niet kennen en die voor onze oren vals klinken. Het mooie is dat je die valse tonen mooi gaat vinden omdat het wringt." Einde citaat. No Blues speelt nummers van alle verschenen albums plus een voorproefje van de cd die in september dit jaar zal uitkomen, getiteld Kind of No Blues. U hoort Ad van Meurs gitaar en zang, Haitham Savia zang en oud, Anne Maarten van Heuvelen contrabas en zang, Osami Malegi percussie en Ankie Keultjes zang. Hier is dus deel 2 van hun concert en achtereenvolgens hoort u Saw, Empty Bottle, het Arabische nummer Le, dat waarom betekent, maar we beginnen met het nummer Kim's Dream.

0: verder met een nummer van onze derde cd, dames en heren. Het heet Sound. En dat is in goed Arabisch het woord voor de stem. En het nummer gaat over hoe muziek in je leven op een bepaald moment je leven kan veranderen.
1: Volgens mij bij mij, onze percussionist heeft zijn mobiel aan. Hij moet het toch even uitzetten.
0: Over de stemming gesproken.

0: Het volgende nummer, dames en heren, is van ons nieuwe album. En het nummer heet Lee. En het wordt gezongen door Osama, onze percussionist. Die ook heel behoorlijk goed blijkt te spelen.
1: We gaan bijna een verloop van tijd achter. En onze oetspeler, klinkt denk ik die oetbusspeler moet ik zeggen, bleek ook aardig te kunnen trommelen. En de lee, ik heb een beetje Arabisch geleerd, lee betekent waarom. En het is nogal een belangrijke tekst, het is waarom. Waarom ben jij niet op mijn verjaardag gekomen? Dat is ongeveer, dat is heavy shit in Sudan, jongens.
2: Is niet goed? Something else.
1: Oh. Waarom vertel ik dat nou al jaren dan?
2: Ja, yeah, it's about love also.
3: Oh.

0: Dat zou me leuk zijn.
1: U luistert naar No Blues met opname die ze maakte op 22 november 2012 in het Tropentheater in Amsterdam. Alle nummers van No Blues zijn van eigen hand en klinken verrassend origineel. Ze schakelen met groot gemak in één nummer in tekst en muziek en dan schakelen ze tussen blues naar Arabisch en weer terug. De volgende drie nummers worden weer door de bandleden zelf aangekondigd en van uitleg voorzien. U hoort Long-Legged Woman, Longa Riot en hiervoor Ommi.
2: Volgende nummer heet Ommi en mijn moedertaal betekent, moedertaal is Arabisch, betekent mijn moeder. Heb ik speciaal voor mijn moeder geschreven, maar eigenlijk bedoeld voor alle moeders in de hele wereld. Mijn moeder is zeker lief en volgens mij de moeders hier in deze zaal ook lief. Dus deze eigenlijk ook voor jullie. Mijn moeder, Ommi. Gaat het goed met jouw gitaar, Ad?
3: Even na zitten, wat een ideale schoonzoon jij eigenlijk bent. Goeie jongen, hè? Onze derde serie.

0: Dank je wel. Dank u.
1: Het volgende nummer, dames en heren, is gebaseerd op een nummer van Freddie King. Ik weet niet of hier iemand is die Freddie King kent. Jij kent Freddie King? Zijn er nog andere mensen, dames en heren? Freddie? Ja, daarachter in de zaal zitten daar nog allemaal muziekliefhebbers. Freddie King was het grote voorbeeld voor Eric Clapton. Dat weten heel veel mensen niet. Freddie King was een grote man. En dat waarschijnlijk ook zijn...
2: Wie is Eric Clapton? Ja. Open toe, wat
1: betekent dat? Dus iemand die Freddie King naspeelde eigenlijk.
0: Dat is echt blues eigenlijk.
1: Echt blues. We spelen gewoon blues voor jullie, dames en heren. Ik weet niet of dat mag op de concertzender. We worden opgenomen voor de concertzender. Ik weet niet of dat niet dat een beetje vloek in de kerk is.
2: Vals genoeg.
0: Oh, dat kan geknipt
1: dat
0: worden.
1: Denk ik wel. Ja, dit kan geknipt worden. Kan dit geknipt worden? Even kijken.
0: Absoluut.
1: Ja, hij wordt geknipt. Ja, dit kan geknipt worden.

0: Probeer eens uit de kaart.
1: Altijd van een wachten.
0: Er zijn mensen die vragen wel eens, waarom heb je toch zoveel gitaar? Dat komt daar misschien omdat we bij ieder nummer in een andere stemming spelen. Dit is geen minuut. Goed genoeg.

0: Tot slot van deze concertzende live hoort u allereerst een mooi intro op de oet door Haitham Savia van het al wat oudere nummer Farewell Shalabai en daarna volgt het nummer Dancing. Het concert wordt beëindigd met de toegift Heart Killing Floor van Skip James. Op 15 september brengt No Blues hun langverwachte dubbel CD uit. En zondag 29 september wordt deze CD gepresenteerd in poppodium Burger Weeshuis in Deventer. En dat gebeurt dan om 3:00 middags.
1: We doen er al een paar voor je, dames en heren. En we gaan nu het nummer spelen van onze eerste CD. Wat u misschien wel eens uit de radio hebt kunnen horen. Het is al een jaar of 6, 7 geleden, dames en heren. Tempus fugit. Latijn. Dit nummer heet Farewell Shalabai, Farewell Schoonheid. En traditiegetrouw gaat Haitham een intro doen.
2: Als hij gestemd is.
1: Mag ik even denken?

0: Een serieuze vraag trouwens. Zijn we happy? Hoort erbij, rock and roll, jawoer, gewoon, hoort erbij. Dus voor de radio hebben ze iets leuks aan te draaien. Weet je. De gekke Vermeurs, denk ik. Dan gaan we het publiek vragen. Hoe lang mag zijn intro duren? Kan er iemand even een wekkertje zetten?
1: Oh, wow. Dank je wel.

0: Meneer Saafje heeft haast, dames en heren. Dus nou ja, laten we ons niet langer wachten op het volgende nummer. Het heet Dancing Without Sound.
1: Komen. Hartstikke leuk om hier weer een keer te spelen in het Tropentheater. Tot de andere keer. 1, 2, 3.

Dit is de concertzender vanuit muziekmakerscentrum Music Cue in Amsterdam. Welkom bij New Folk Sounds on Air, waarin we uitgave 136 van het Nederlandse folk, wereld en roots magazine New Folk Sounds muzikaal met u doorbladeren. We beginnen met de Amsterdamse band The Stokers. Een groep die muzikaal niet in één hokje past. Zanger Harm vertelt aan Hans van Delen. Het voordeel van veel genres gebruiken is dat we veel rek hebben. En er valt nog veel te sleutelen aan de sound. U hoort ze hier met Gezag.

Lost Causes is een bijzonder geslaagde hedendaagse Jiddische cd, schrijft Diesdel Ru over de schijf van Daniel Kahn en Painted Bird. En hij bombardeert deze dan ook tot tip-cd.

Mijn auto is zwaar ziek geworden. Er is helemaal geen volhouden meer omheen. Mijn carburateur heeft de wereld helemaal niet meer kunnen volhouden. En we leven toch. Ze zeggen, wereld bestaat met deze hoop wereldtroep. Misschien heeft iemand een carburateur die naar hem toegevlogen is. Hoe moet ik kunnen vertrekken als de carburateur thuis wil blijven? Niets is met ons. Overal is iets, iets. En het is niets. En omdat alles veel te snel gaat, ziet het er zo langzaam uit.

Ik ben nog nooit in een echte landschappelijke woestijn geweest. Maar in een woestijn bestaat zeker een zandstorm die het leven vredig bedekt en de ogen dichtmetselt. Als ik weg zou kunnen gaan, zou ik helemaal vanzelf in een echte woestijn aankomen. Met botten die de woestijn zou hebben afgeknaagd en niet ik. In de woestijn zou ik al loor van een afgedroogde cactus zijn. Maar daardoor een dweil zonder dorst en helemaal alleen een poetslap. Waarvan niemand weet dat het een lap is om mij af te nemen.

0: Na Daniel Kaan luisterde u naar Carburateur uit de cd Brik van de Kift. Joop van den Bremen beschrijft de groep als een onstuimige formatie met een soort mix van Jules Deelder en de fanfare Tjokarlia. Van Hans van Delen lezen we een interessant achtergrondartikel over de Nederlandse chansonnier-kleinkunstenaar Ronnie Potsdammer. Zijn naam is nu haast vergeten. Toch was hij een boeiende figuur, markant en uitgesproken. Onverstoorbaar en zonder concessies zong hij door, daarmee het pad effenend voor jongere collega's die later dankbaar gebruik konden maken van de kolen die hij voor hen uit het vuur had gehaald, vertelt Van Delen. Wij luisteren naar Lijkzang van Welleer, een vertaling van een lied van Brassens, waarmee Potsdammer destijds nog wel door de VARA van de buis werd verbannen.
1: Als er in vroegere tijd een begrafenis was, wist je ook zeker dat daar spijs en lafenis was. Dan kwam de huilenbalk rondhuilen, er is er een dood. En in het sterfhuis staat wijn klaar en worstkaas en brood. Waar vind je nu in een sterfhuis nog brood op de plank? In onze tijd is men gierig met tranen en drank. Dat is de reden waarom je vandaag aan de dag bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Bijna geen kans meer krijgt tot vrolijk rouwbeklag. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kist wippend lachte gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet. Waar bleef de pom, pom, pom, pom, pom, pompeuze lijkeer? Ach, met een zweem van spijt, zing ik mijn klagelijk lied. Waar is de pom, pom, pom, pompeuze dood van weleer? Wanneer een mens tegenwoordig de kraaienmars blaast, wordt hij per auto begraven in vliegende haast. Men heeft het lijk zelfs daarmee het plezier afgegapt, te zien hoe zijn erfgenaam ferm in een paardenvecht trapt. Onlangs nog is bij zo'n uitvaart de auto geslipt, met 140 per uur van de weg afgeglipt. Toen men het wrak openbrandde, bemerkte men dat het lijk zich in die tijd vermenigvuldigd had. Het lijk zich in die tijd vermenigvuldigd had. Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes, lijkkoetjes uit vroege jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kist wippend lachte gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan doodgaver, bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet.

houd van weleer. Als ik geen uitvaart kan krijgen vol statie en praal, nou vergeet dan mijn begrafenis maar helemaal. Liever nog word ik in het vuur of in het water gegooid, of in het ergste geval sterf ik net zo lief nooit. Ach, kwam de tijd van de statige sterfdag maar weer. Toen kon je zeggen, die kist staat u prachtig, meneer. Toen was er niets dat de vreugde van sterven bedierf. Waar is de tijd dat men als God in Frankrijk stierf? Waar is de tijd dat men als God in Frankrijk stierf? Ach, waar is de rouwpracht van weleer? De fijne lijkoetsjes, lijkoetsjes, lijkoetsjes, lijkoetsjes uit vroeger jaren hotsten zo gezellig op en neer. Dat zelfs het lijken zijn kisten, zijn kisten, zijn kist wipt en plachtig gebaren. Toen was elke erfgenaam een heer. En schonk aan dood, gaf er bidder, pastoor en aan paard zelfs een glas oude klare. Maar het is verleden tijd, ik vraag u vol verdriet.

0: Zijn grote voorbeelden als liedjeschrijvers zijn Georges Brassens en Wannes van de Velde. Ook hij zingt in het Antwerps dialect, laat Dries Del Ru weten over Hans Mortelmans, wiens cd Parima werd verkozen tot tip-cd. U luisterde sonnet naar City van de Mode. Dezelfde Del Ru duikt in een achtergrondartikel terug in de jaren 1964-1969 en specifiek naar de Burg-Waldeck-festivals. De eerste grote openluchtfestivals in Duitsland. En dit aan de hand van een tweetal cd-boxen die onlangs verschenen. Het artikel kunt u binnenkort op de website www.newfolksounds.nl lezen. En uit een van de boxen horen we het Nederlandse duo Kobi Schreier en Dick Boons, die zelf hun lied introduceren.
1: In Holland nennen we de man waarvan hij zingen wil een belleman. In Engeland zeggen ze one man band. In Duitsland is het een straßenmuzikant met een eigen orkest.

De Annersteens aan de Even. De titelsong van Otto Grote's laatste cd was dat. Joop van den Bremen interviewde de Oostfries. Ik hou van ongecompliceerde folk, eenvoudige liederen met drie akkoorden en eerlijk gezongen. Ik schrijf weliswaar songs, maar eigenlijk alleen omdat een bepaald onderwerp me interesseert. Het mooiste zou zijn als er een songwriter is die liederen voor me schrijft, zodat ik daarmee aan het werk kan gaan, vertelt Grote over zijn drijfveren. Gitarist Patrick Schaafstal verklaart in een interview met Ralf Schouten de uitgangspunten van Dinah Drinks Tea. De gemeenschappelijke deler in onze muziekvoorkeur is dat we het graag klein houden. Ondanks dat wij met 7 muzici op het podium staan, blijft het ook bij Dinah Drinks Tea puur klein en open. We luisteren naar Growing Older van Dinah Drinks Tea.

Liefhebbers van oldtime worden verwend de laatste tijd met een stroom aan goede cd's. En je kunt dan ook niet alles aanschaffen. Maar The Holy Coming of the Storm van Kay Helen Morrison en Eli West hoort op ieders verlanglijstje te staan, adviseert recensent Luther Zevenbergen. Wij hoorden van het duo zojuist On God's Rocky Shore. Doordenderende rock met soms een op adem kom momentje, waar regelmatig melodietjes en sfeertjes van diverse traditionele en moderne Europese muziekculturen doorheen zijpelen. Zo beschrijft Marco Pol de muziek van Filthy Nelly. Hier is Subway to Berlin uit de CD Festival.

U luisterde naar Silent Majority van de Paul McKenna Band. Vrees niet voor een zoveelste herhaling van die gekende traditionals. Want arrangeren staat hoog in het vaandel en de songs en tunes krijgen verrassende en zeker originele benaderingen mee, zonder daarbij sterk buiten het kader te treden, oordeelt Marius Roeting over de tip-cd Stem the Tide. Eveneens een tip-cd is The Days That Shaped Me van Mary Watterson en Oliver Knight. En wie Mary Watterson hoort zingen, luistert naar de reïncarnatie van moeder Lyle Watterson. Ook in compositorisch opzicht zijn de liederen doorspekt met haar erfenis, aldus Marius Roeting. Hier is Angels Sing.

U hoorde zojuist Dame Lombarde van het album Près de Paris van Pierre Bensusan. Marius Roeting analyseert in de rubriek het meesterwerk Die LP uit 1974. Collega-gitarist Ian Melrose zegt daarin over Bensusan: het lijkt of er bij hem geen grenzen en beperkingen zijn. Dankzij zijn fenomenale techniek heeft hij controle over elke noot. In zijn uitvoeringen en composities is hij een meester in variatie en improvisatie met fraaie harmonieën, ritmes en melodische veranderingen. Dat artikel kunt u nalezen op www.newfolksounds.nl. Neem een fluitiste, een gitarist, saaspeler, een bassist en een human beatbox en laat dit gezelschap een Egyptische soefi-zanger begeleiden. Dat is de succesformule van Zaman Fabriek, meldt Luther Zevenbergen. En hier volgt Makedonski Tansi.

0: Volgens Rob van Nielen konden we niet om het zojuist gedraaide nummer heen. Wie zich nog moet overtuigen hoe mooi de Tamikrest variant van Woestijnvolk klinkt, hoeft alleen maar het slotnummer Daad te doen Itraan op te zetten. Pokon voor de oren. Hij beoordeelt ook de CD-DVD Acoustic Africa in Concert van Habib Koité, Afil Bokoum en Oliver Mtsukutsi. Een monument voor de Afrikaanse muziek, zegt hij over deze in Raza opgenomen tip-CD en DVD. We luisteren naar Dia Die.
1: Donner du soutien aux femmes et de la confiance aux enfants. C'est pas compliqué ça. Lorsqu'un peuple veut changer, il le peut. Il n'a pas besoin de l'or pour ça. C'est vrai et c'est ça la politesse. Sankare Bari.

Dit was Reina de Afrika van de Peruaanse zangeres Susana Baca. Over haar cd Afro Diaspora schrijft Rob van Nielen: als verbindend element tussen de vele Afrikaanse sporen in Zuid-Amerikaanse muziek enerzijds en de inheemse muziek van het continent anderzijds, kan Afro Diaspora met recht nu al worden beschouwd als een mijlpaal. Terug naar Europa dan met Kari Bremnes en de cd Fantastisch alle reden. Een tip-cd van Joop van den Bremen. Haar zang is even fascinerend als het landschap van die Noorse eilanden, meent hij. Dit is Tolkzang.

U hoorde een track uit de CD Tulum van de Turkse muzikant en zanger Emin Yakci. Luther Zevenbergen is lovend. Zowel voor doedelzakfanaten als liefhebbers van de Turkse muziek is deze CD verplichte kost. Tsilya Tselenenke is de DVD-CD-album waarmee de Estse folkgroep Sviata Vatra haar eerste lustrum viert. De muziek is zeer aanstekelijk, opzwepend, meeslepend en dansbaar, vindt Marius Roeting. Wij luisteren naar een polka.

Party Time is het ook bij Balaxy Orchestra. De cd Wilkie May Trip is gemaakt met maar één doel. Een heel groot Balkanfeest, zegt Piet Karregat. We begonnen deze uitzending met een Amsterdamse groep die klezmer-invloeden verwerkt in haar muziek. En we eindigen deze New Folk Sounds on Air met een Amsterdamse klezmergroep. Stettelband Amsterdam heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt, waardoor er een natuurlijker, puurder en zelfverzekerder geluid is ontstaan, verklaart Hans van Delen. We sluiten af met Old Bulger van de cd Klezmer Village. Voor meer informatie over New Folk Sounds surft u naar www.newfolksounds.nl. En dit programma New Folk Sounds on Air werd samengesteld door Marius Roeting.

U luistert naar de Concertcenter. Vanuit de Cargador in Utrecht is dit Acoustic Roots, ons maandelijkse wereldmuziekprogramma met live muziek en interviews. Vandaag in de studio het Göksel Yılmaz Ensemble. En natuurlijk beginnen we met muziek.

het Guksel Yılmaz Ensemble met Şat İskenderiya van hun nieuwe cd Ken Zaman. Ik ga straks praten met Guksel en met zangeres Funda over hun muziek, maar eerst gaan we luisteren naar een tweetal stukken.

We zijn begonnen met een stuk wat jullie, de meeste van jullie kennen, Shat Iskenderia van de vorige CD. Was ook een Arabisch nummer van Fairuz. En we zijn doorgegaan met Alaa Asfourie, een speciaal nummer. Bekendgemaakt door Sabah, die vorig jaar helaas ook overleden is, jammer genoeg. En nu gaan we verder met een mooie traditionele nummer uit onze streek, uit Liwa Iskenderun, uit Antakya. Mariam, Mariam, Mariam Team.

0: Guxel-Yilmaz Ensemble. En terwijl Guxel en Funda hierheen komen naar de presentatietafel, vertel ik u nog eventjes dat we Acoustic Roots opnemen in de Cargador in Utrecht. En als u bij zo'n opname aanwezig wil zijn, ik heb het al even tegen de luisteraars, dan kan dat. En dan kunt u via onze website ontdekken wanneer die opnames plaatsvinden en met welke artiesten. Concertcentrum.nl, dat is het adres van onze website. En inmiddels zitten Guxel en Funda aan tafel. Voor alle duidelijkheid, jullie zijn broer en zus.
1: Wij zijn broer en zus.
0: En wie is de jongste en wie is de oudste?
1: Ik ben de jongste natuurlijk. Toch?
0: En waarom is dat natuurlijk?
1: Nee. Dat was een grapje.
0: Jullie zingen in het Arabisch, zeker op deze plaat. En ja. Dat zijn we niet gewend van mensen die uit Turkije komen.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Heb je even, Tom?
0: Oh ja, we hebben 10 minuten voor het gesprek. Ja, maar
1: ik ga het kort houden. Okay. Je weet, Turkije bestaat niet alleen maar uit Turken. Mm-hmm. Zelfs een heel klein groep zijn echt, zeg maar, van oorsprong Turks in Turkije. Er zijn verschillende etnische groeperingen. De grootste groep zijn de Koerden, dat weet je. En er is ook een groot Arabische gemeenschap in Turkije. Voornamelijk in Zuidoost-Turkije.
0: Dus in de buurt van Syrië?
1: In de buurt van Syrië, aan de grens van Syrië vooral. Mm-hmm. En ja, mijn ouders, wij dan automatisch, wij zijn geboren in Nederland. Maar mijn ouders die komen uit Antakya, de oude Antiochië. Voor Syrië bekend als Liwa Iskenderun, omdat het vroeger bij Syrië hoorde. Mm-hmm. En daar, ja, wij komen dus uit een Arabisch-Alevitisch minderheid.
0: Maar jullie hebben wel een Turkse familienaam. Althans, zo komt het op
1: ja,
0: mij over.
1: Yilmaz is, ja, waarom een Turkse naam? Ik weet niet, dat kwam met het toen de achternamen, ja, toen dat werd aangekondigd, mochten mensen een achternaam aannemen, het moest in het Turks zijn natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: We hebben wel een familienaam, wat gebruikelijk was toen.
0: Ja.
1: En de familienaam is Arbushi.
0: Aha.
1: En het heeft eigenlijk niks te maken met Yilmaz, maar ja. Ze hebben gekozen voor Yilmaz. En Yilmaz is ook een van de meest voorkomende buitenlandse achternaam in Nederland, heb ik vernomen. Daar ben ik zelfs voor geïnterviewd.
0: Dat is wel grappig. Jullie zijn dus tweetalig opgevoed in feite, Funda.
2: Ja, ja, dat klopt.
0: Dus eigenlijk drietalig, als ik me niet vergis.
1: Nederlands,
2: Turks en Arabisch. Ja, ik wel. Mijn broers niet, denk ik. Die hebben denk ik op de straat. Tijdens het spelen op school de taal geleerd. Maar ik had dan het voordeel dat ik de jongste was. En ben nog steeds. Dat ik het Nederlandse taal ook meekreeg door mijn broers.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar we zijn wel voornamelijk... Mijn ouders hebben wel alleen Turks en heel veel Arabisch gepraat met ons.
1: In het begin Arabisch?
2: Ja.
1: In het begin, voordat we naar school gingen, was echt de taal. Mm-hmm.
2: Dat moest gekend worden omdat de familie, de grootouders, die konden geen Turks. Dus ja, wij moesten wel communiceren met onze opa en oma.
0: Ja.
2: Mijn oma die kon helemaal geen Turks. Dus en daarom hebben we dan ook heel veel geoefend.
0: En jullie opa is te horen op de plaat.
1: Ja, op Kenzaman, ja.
0: Want misschien is het nu handig om iets te vertellen over de achtergrond van de plaat. Want het is eigenlijk best bijzonder. Ja. Jullie hebben iets gevonden.
1: We hebben iets gevonden, ja.
0: In het familiearchief,
1: ja, cassettebandjes, meerdere bandjes trouwens. Ik heb nog een heel archief, wat ik misschien later ga iets mee gaan doen. Maar een bandje in speciaal was, ja, in het archief van mijn vader. Waar dus de familie, opa, oma, tantes, ooms, nichtjes, allemaal te horen waren. Die dan vertelden en ook zongen allemaal.
0: En dus die bandjes werden opgenomen om aan anderen toe te sturen.
1: Ja,
0: een soort cassettepost.
1: Ja, cassettepost in plaats van brieven schrijven. De meeste mensen die konden ook niet lezen en schrijven. Dat kwam dus goed uit toen mijn vader die bracht ook een cassettespeler naar de familie. En zodoende werden dus de cassettes volgesproken en gezongen. En dan kwam het in Nederland aan en dan werd het beluisterd. En soms werd er overheen opgenomen en dan weer teruggestuurd. Maar gelukkig was deze bewaard. Dat is een hele, hele speciale band waar mijn opa dus vooral op te horen is. En hij was eigenlijk ook een beetje de aanleiding voor mij om zo'n album te maken met alleen maar Arabische liederen uit mijn jeugd. Want heel veel liederen gehoord toen, die zijn blijven hangen. Die heb ik dan uitgekozen en met Funda samen gekeken welke liedjes waren zo belangrijk voor ons, die dan ook zo blijven hangen.
0: En het is ook niet allemaal, zeg maar, lichte en luchtige kost. Er staan echt duidelijke meezingers op, zoals we dat dan noemen.
1: Bijna allemaal.
0: Ja, maar er staan ook een paar hele pittige stukken op.
1: Ja.
0: Dus jullie grootvader en jullie ouders konden dus behoorlijk goed zingen, begrijp ik. Dat waren geen makkelijke...
2: Mama wel. Papa niet.
0: Ja, jullie moeder die kon goed zingen.
2: En het tweede nummer die we hebben gezongen, die heb ik gehoord van mijn moeder. Als eerst, als klein meisje.
0: Ja, ja.
2: Ze kwam op een bruiloft, op podium. En ze begon te zingen. Ik dacht, hé, mama, zingen? En toen zong ze dit lied en dat is ook blijven hangen bij mij. Ik weet ook echt precies dat zij dat heeft gezongen. En ik stond echt helemaal versteld te kijken naar mijn moeder. Het was zo mooi. En dat moest er ook in.
1: Toen wisten we, mijn moeder kan zingen. En ik en mijn broer waren in Turkije. We hebben dit niet gezien. Ja. Maar we hebben het mogen zien op een videoband. Ja. Want de bruiloft was opgenomen op videoband. Dus daar zaten wij met mijn broer zo verbazend te kijken. Mama, zo mooi zingen. Dus, en dat liedje heeft ze gezongen. Wat we als tweede hebben gespeeld, Alas voor u. En dat is dus nummer 1 geworden.
0: Mm-hmm.
1: En op de cover hebben we ook een foto van mijn moeder gebruikt. Dan zie je haar gezicht. In 1970 werd die opgenomen voordat ze naar Nederland kwam. Dan moest ze een foto maken.
0: Ja, ja.
1: Voor de dingen, zeg maar.
0: Een pasfoto.
1: Ja, een pasfoto. Ja.
0: Ja, ja.
1: En die kwam ik tegen, dus die zit erin.
0: Wat eigenlijk heel grappig is, wij hebben het nu vaak over het feit dat internet allerlei dingen, dus dat technologie allerlei dingen mogelijk maakt. Denk maar aan YouTube en zo. Maar eigenlijk is deze ontwikkeling ook mogelijk gemaakt door de technologie van toen.
1: Ja,
0: dus door de opkomst van de audiocassette werd het ineens bereikbaar voor mensen om zelf thuis opname te maken.
1: Ja, ja. Heel bijzonder. Er zijn heel veel mensen die na dit album ook zeg maar, zijn gaan zoeken in hun eigen archief naar bandjes. Dus een heleboel kennissen die hebben nu ook bandjes tevoorschijn gehaald waar hun ouders, grootouders te horen zijn. Dus het heeft wel wat teweeg gebracht, denk ik.
2: Ik heb zelfs een keer van een Nederlands iemand gehoord dat vroeger hierop werd gedaan.
1: Ja,
0: ik denk het dus ook wel. Alleen we zongen meestal niet zelf.
1: Nee, ja.
2: Nee, maar wel
0: namen
2: gepraat.
0: Namen nummertjes op en dan gingen we die bandjes aan elkaar toesturen.
2: En er werd ook gepraat, zeg maar, dingen gezegd.
0: Ja, het gesproken brief.
2: Ja, gesproken brief. Ja,
0: zeker, dat ken ik
2: dus
0: ook wel van.
2: Het is ook bijzonder om te horen dat het hier ook werd gebruikt.
0: Heel grappig.
2: Ja.
0: Ja. Dus het repertoire is voor jullie vertrouwd. Het zijn liedjes uit jullie jeugd.
1: Ja.
2: Vroeger hier ook werd gedaan.
1: Ja.
0: Ik denk het dus ook wel. Alleen we zongen meestal niet zelf.
1: Nee, ja.
2: Nee, maar wel
0: namen
2: gepraat.
0: Namen nummertjes op en dan gingen we die bandjes aan elkaar toesturen.
2: En er werd ook gepraat, zeg maar, dingen gezegd.
0: Ja, het gesproken brief.
2: Ja, gesproken brief. Ja,
0: zeker, dat ken ik
2: dus
0: ook wel van.
2: Het is ook bijzonder om te horen dat het hier ook werd gebruikt.
0: Heel grappig.
2: Ja.
0: Ja. Dus het repertoire is voor jullie vertrouwd. Het zijn liedjes uit jullie jeugd.
1: Ja.

Ook het voor ons onbekende Cafamo wil wel. De gastzangeres uit Puerto Rico, Mirta Silva, maakt een aantal platen. En hier zingt ze de guaracha sangongo.

Ook de gast bij Sonora Matancera uit Puerto Rico, de nogal uitbundige Daniel Santos. Hij neemt voor RCA Victor 12 titels op. Het zijn allemaal juweeltjes. Een conga Haitiana, Carolina Caro.

Het pas een jaar bestaande merk Ansonia stond ook te popelen. Ze wilden zich specialiseren in de muziek van de Antillen. En ze nemen 22 titels op met De Snor Die Zingt. De bijnaam is dat van Bienvenido Granda vanwege zijn grote snor. Het orkest is in topvorm. Ya se peinó, María.

En de winnaar is, het Amerikaanse Seiko. De leider van Sonora Matancera had daar het meeste vertrouwen in. Niet in het minst door het internationale distributiesysteem van Seiko, dat steeds verder ontwikkeld werd. De eerste plaat op Seiko wordt ook weer gezongen door Bienvenido Granda, die toen al 6 jaar het vocale gezicht van Sonora Matancera bepaalde. De Guaracha El Belorio.

15 jaar gaat het goed, maar er gebeurt veel in die tijd, zoals de vlucht uit Cuba. In 1966 komen er platen van een ander merk, MRVA, van Maravilla. 6 LP's worden er gemaakt. We horen hier de zanger Justo Betancourt in Saguate Cumbia.

Begin 70 valt de eer te beurt aan het Mexicaanse platenmerk Orfeon. Die maken er een potje van, en daarover later meer. We horen 1974 Welfo Gutierrez en Yayo el Indio Peguero samen in El Alacrán.

Inmiddels heeft ook de salsa-rage toegeslagen. En ook Sonora Matancera kan platen maken voor de maatschappij van Johnny Pacheco. En ze hoeven zich ook niet meer zo aan die maximaal 3 minuten opnametijd te houden. Eerst op Barbaro, een ondermerk van Fania Records. In 1983, Yayo El Indio in Ni Más Ni Menos.

Door deze constructie kan nu ook Celia Cruz weer platen maken met Sonora Matancera. Maar wij gaan verder met Fania Records. Het is inmiddels 1984 en Ismael Miranda, een bekende Fania-ster, zingt een hele plaat vol. Si quisieras olvidar.

Vroeger kwamen er wel 2 of 3 LP's per jaar uit, maar die tijd is echt voorbij. Caíto, de kenmerkende stem van het coro, en al sinds 1926 bij het orkest, is inmiddels in 1990 overleden. In 1993 komt het laatste product in de vorm van een cd op de markt, op het label Vea Latina. Weer gezongen door Yayo El Indio en Vuélvete Conmigo. De volgende maand Bienvenido Granda. U hebt geluisterd naar Éxitos Musicales. U vindt de hele speellijst terug op onze website www.concertzender.nl. Op onze wereldmuziekblogsite is een uitvoerige omschrijving van het 80-jarig overzicht van Sonora Matancera dat in 12 delen wordt uitgezonden. Deel 2 op 4 februari van 7 tot 8 uur. Samenstelling Henk Braaksma.

U luistert naar de Concertzender, u luistert naar Acoustic Roots, wederom vanuit de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. En starten we vorig jaar januari met een groot gezelschap, 14 man maar liefst, het Amsterdams Andalusisch Orkest. Ook dit jaar hebben we een knaller om het jaar mee te beginnen, 7 man maar liefst, Anas Habib en zijn vrienden die hij zometeen aan ons voorstelt. Anas Habib.

De Kilima Hawaiians waren al in 1934 opgericht en hadden een enorm repertoire opgebouwd dat mede door invloed van de Tweede Wereldoorlog werkelijk door iedereen gekend werd. Een medley van oude melodieën is dan wel zo handig. In walstempo.

In de combinatie Bill en Marie Buisman en de bassist Wim van Herpen was er met Rudy meer ruimte voor instrumentals. U hoort er twee van Amerikaanse schrijvers: I Am Getting Sentimental Over You en Fascinating Rhythm.

Hier volgen nog drie nummers die het echte Hawaiian spirit weerspiegelen. Kane Ohe Hula, het moderne Rock'n'Roll and Breezes van Rudy zelf. En het komische lied Tommy Tommy.

Momenteel staan de Kilima Hawaiians opnieuw in de belangstelling door het vinden van een schat aan historisch materiaal van de Buisman-familie. Dit resulteerde in het maken van een muziektheatervoorstelling door een oomzegger, de acteur John Buisman, onder de titel Hula Blues. We hopen u een plezier te hebben gedaan met het uitzenden van dit historische materiaal. En tot slot nog wat herinneringen uit het oudste verleden. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

Zoals we in de uitzending van vorige maand ook al zeiden, neem 10 Hawaiian-platen van de grote orkesten en je hebt ook 10 keer Blue Hawaii. Dat was nu eenmaal de bekendste Hawaiian song. U hoorde net het orkest van Billy Vaughan. Zijn versie van Blue Hawaii stond in verschillende landen rond 1960 maandenlang in de top 10 lijsten. Hij is geboren in Glasgow, Kentucky in de Verenigde Staten. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde hij muziekcompositie en verdiende wat bij in het kappersvak dat hij van zijn vader had geleerd. Piano was zijn grootste liefde, maar hij werd al snel orkestleider. De plaatopname met zijn eerste compositie leverde hem meteen een miljoenenverkoop op. Met het kenmerkende geluid van zijn orkest reisde hij de hele wereld rond en iedereen kent zijn platen. We gaan nog 2 titels van hem draaien, Coconut Grove van Harry Owens en Trade Winds.

George Greeley is pianist, maar ook componist, arrangeur en dirigent. Geboren in 1917 in Italië, werd hij in Amerika actief in het hele spectrum van de muziekindustrie. Zo verzorgde hij bijvoorbeeld in honderden speelfilms de pianomuziek en begeleidde hij de beroemdste zangers die in de jaren 50, 60 en 70 actief waren. Maar ook zijn popular piano concertos werden bekend. Hij werd 89 jaar oud en van hem spelen we een paar overbekende Hawaiian songs. On the Beach at Waikiki, waarmee de Hawaii-rage in 1916 begon, en dan het eerbetoon aan de Hawaiiaanse King Kamehameha, en tenslotte een heel mooie versie van het lied uit Hawaii, Aloha Oe.

1001 Strings was eigenlijk een soort merknaam. En die staat voor een zeer succesvolle easy listening symfonische muziekorganisatie met een discografie van meer dan 100 albums en een creatieve levensduur van ongeveer 30 jaar, die al in 1957 begint. En in sommige opnamen horen we wel meer dan 100 strijkers aan het werk. Oorspronkelijk onder leiding van een zekere Miller werden voor veel soorten muziek allerlei verschillende arrangeurs aangesteld. U gaat 3 songs horen waarvan de eerste, Hawaiian War Chant, misschien wel de bekendste is. Daarna Moon over Kona en tenslotte Stars over Maui.

0: En dat... Dat was Trio Cassion and Friends, zoals we van tevoren al even riepen. U hoorde Djawa Manla zang en oet. Shaza Manla op de kanoen, Jacobus Thiele percussie, Julian Schneeman piano en Camille Jansen bas. En Djawa en Julian die komen bij mij aan tafel zitten, omdat ze heel graag ook nog willen vertellen over iets moois wat er binnenkort gaat gebeuren. Maar Djawa, ja... Ik moet het toch even horen. Waar ging dit laatste lied nou over?
1: Ja, het gaat over een rivier in Damascus die Barada heet. En het liedje gaat over hoe mooi Damascus is en hoe mooi de rivier is. En over die natuurgebied in Syrië. Ja. In Damascus.
0: Ja, ja, de schoonheid van het land eigenlijk. Ja, ja. Mooi. Ja, het klonk prachtig. Dat hoorde je ook wel aan het luide applaus. Welkom Julian, leuk dat je ook aan tafel zit.
2: Heel leuk.
0: Want jullie gaan iets moois doen in het Concertgebouw, begreep ik.
2: Dat klopt, ja. We gaan 21 november spelen wij in het Concertgebouw. Ja. En dat is met een andere groep waarin ik veel met Djawa speel. Genaamd Caravan. Dat is iets wat ik heb opgezet, maar dat is... Ja, dat is eigenlijk een groep waarin we eigenlijk reizen tussen heel veel verschillende stijlen. Met volksmuziek van verschillende landen. En we spelen met Djawa, dus er zit heel veel Arabische muziek in. Maar we spelen ook met Emmy Storms, zij is een violiste die heel veel Ierse muziek speelt.
0: Ja, maar jullie spelen het programma nu in het Concertgebouw binnenkort, maar ook op allerlei andere plekken zijn jullie te horen.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dus normaal dan zonder het NBE. Ja. Zonder het Nederlands Blazers allemaal met z'n vieren. En dan spelen we bijvoorbeeld 1 december in de Doelen in Rotterdam. 8 december in, als ik het goed heb, nee, 10 december in Amersfoort, de Lieve Vrouw.
0: Nou, dat is vast ook op allerlei websites te vinden.
2: Ja, is op mijn website te vinden.
0: Oké, dat is heel goed. En dat is, roepen meteen
2: julianschneeman.com.
0: Dan is het allemaal te vinden. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Hoe hebben wij elkaar... Nou, dat mag Djawa vertellen. Ja.
1: Oké. Dus ik had een... Ik was op een project van Nederlands Blazers Ensemble in 2015. En die Osk Best als Niet Best heet. En Julian heeft een liedje voor mij gearrangeerd.
0: Ja?
1: En ja, toen... heeft hij mij gevraagd voor die caravanproject. En sinds 1 jaar, vorige november, hebben wij samen gerepeteerd voor Caravan, voor zijn nieuwe moeilijke stukken.
0: Ja, zijn ze moeilijk?
1: Ja, ze zijn wel moeilijk, maar ja, ook heel mooi.
0: Okay.
1: Ja.
0: En wat is er moeilijk aan?
1: Oh.
0: Zijn het de noten of is het de sfeer? Wat is het?
1: Nee, voor mij het is een heel andere sfeer. Want ik heb altijd met Arabische mensen gespeeld, Arabische instrumenten. Maar niet echt met heel veel harmonie. Dus soms is het ook moeilijk voor mij om die harmonie van piano of van viool te horen. En ook die notatie, soms is het moeilijk
0: om te lezen.
1: Ja, met een paar koorden en zo. Maar we vinden altijd een manier om met samen te spelen. Ja. En het is heel leuk voor mij om met hun te spelen. Ja, en we hebben gerepeteerd sinds 1 november. Vorig jaar. En daarna had ik een concert met mijn trio. En toen dacht ik, oké, ik wil een paar stukken op een andere manier doen. Om te proberen. Niet alleen oud, kanon of percussie, maar ook met andere instrumenten.
0: Yeah.
1: En toen heb ik Julian en Camille gevraagd om mee te spelen. En zij hebben eigenlijk dit liedje en die laatste liedje die we gaan spelen gearrangeerd. En zij hebben mij geholpen met alles voor het concert. En toen hadden wij een concert in Splendor. Dus dat was de eerste keer dat we samen hebben gespeeld. En dit is de tweede.
0: Nou, kijk.
1: Ja.
0: Ja. Leuk. Julian, waarom vind je het zo belangrijk om zoiets als dat ensemble met Caravan, om dat op te zetten? Wat drijft jou?
2: Ja, eigenlijk, wat drijft mij persoonlijk is gewoon dat ik het zelf heel leuk vind om te doen.
0: En dat wat vind je dan leuk?
2: Ja, wat ik leuk vind is dat je echt iets nieuws leert door met iemand te spelen die uit een hele andere achtergrond komt dan ik, bijvoorbeeld. En dat blijft heel fris voor mij. En ik denk ook voor Zara, want zij nodigt mij ook weer uit. Het is heel leuk voor ons allebei om van elkaar te leren en naar elkaar te luisteren.
0: En dus samen eigenlijk weer een soort nieuwe wereld te scheppen. Ja. Ja. Zeg ik dat goed? Ja?
1: Ja.
0: Ja. Nou, al met al, dit gaan jullie doen op... ik ga nog even spieken. Op 21 november om 7:15 in de kleine zaal van het Concertgebouw. Meer informatie op jouw website. Jullie gaan nu met elkaar nog een heel mooi lang stuk spelen, geloof ik.
1: Ja, er komt eerst een solo van Chazza en dan die laatste nummer met elkaar.
0: En dat het solo nummer, wil je daar nog iets over zeggen?
1: Chazza, wil je iets...
0: Wil jij daar nog iets over zeggen, Chazza?
1: Want tot nu weet ik niet wat ze gaat spelen eigenlijk.
0: Oh, je weet het niet. Is het een improvisatie of is het wel een...
3: Nee, het is een Turks stuk.
0: Een Turks stuk, ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat... Dat is misschien al genoeg informatie, Chazza. Of wil je nog... Ja. Oké, okay, dat is genoeg. Jij wil gewoon spelen, ik hoor het al. Ja. Heel erg bedankt, jongens. Ga lekker ook weer naar jullie eigen plek. Want dan gaan we zo meteen luisteren naar de kanoen.

En dat was Shaza Manla op de kanoen. En voor we naar het laatste nummer gaan, wil ik u nog 2 tips geven voor andere wereldmuziekconcerten. Op zondag 26 november 2017 van 2 uur 's middags tot 4:30 's middags vindt in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam het Matinée Marocaine concert plaats. Met Nabila Maan, Khalid Benani en het Ahedaf, moet ik zeggen, kwartet. En op zaterdag 2 december is Chantel en Bukowina Club Orchestra in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Acoustic Roots, een programma van de Concertzender. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. De presentatie Pauline Verburg. En ik wil Robert Loeber van de Cargador hartelijk danken voor de PA van vandaag. Volgende maand is er geen live Acoustic Roots, maar is er een terugblik van de opnames in 2017. En dan gaan we nu nog 1 keer luisteren naar Trio Cassion and Friends.

We begonnen deze zwervende microfoon met een nummer van Siti Moharram, de achterkleindochter is dat, van de moeder van Taraab. Ik heb het over zangeres Siti Binti Saad. En de opname was afkomstig van een dit jaar verschenen album, waarop de Taraab op een eigentijdse wijze vorm krijgt. Het is een van de bijzondere en mooie platen die, ondanks alles, in 2020 zijn verschenen. En uit de beperkte oogst van veld en historische uitgaven hebben we er een aantal bij elkaar gesprokkeld. Als het gaat om veldopname spant het label SWP Records ongetwijfeld de kroon, met een prachtige en alom geprezen uitgave van een pak cd's met opname die Michael Beard in de loop der jaren in Zambia heeft gemaakt. U hoort twee nummers van de box Luangwa to Livingstone.

U luistert naar de zwervende microfoon van de concertzender. In 2020 bleven er gelukkig kleine labels als Now Again, Bongo Joe, Ostinato Records, Planet Lunga, om er maar een paar te noemen, actief met het aan de vergetelheid ontrukken van onbekende opnamen. We doen een kleine greep uit dat stapeltje en de volledige gegevens overigens die kunt u vinden op onze site concertzender.nl. Uit Afrika hoort u achtereenvolgens de afgestofte nummers van de Ethiopische grootheid Ayelu Mesfin, van Victor Chukwu en Apala uit Nigeria, pop uit de jaren 70 van Sao Tome en Principe, Funana uit Kapverdië en afsluitend voor hardcore Tuareg muziek van Al Biliali Sudan. Allemaal aanraders dus.

durf bijna niet te klappen. Zo prachtig vinden wij het. Taksim, from the CD Quattro con Quattro, ook op de oud.

Karim Baghili is onze gast vandaag in de Acoustic Roots. Hij bespeelde de oud en nu heeft hij snel weer een gitaar gegrepen. Want hij gaat nu iets spelen, ook van zijn nieuwste cd, Kali City. En het heet Downtown.

Douar. En we kunnen er maar geen genoeg van krijgen van onze eigen Karim Baghili. Gelukkig is het uur nog niet voorbij. Hij gaat gewoon lekker verder met Silent Stories.

En het gaat dan inderdaad om jazzviolist-componist Oene van Geel. Hij is bij ons over 2 weken op vrijdag 18 april. Alle reden om weer te luisteren, lijkt mij. En dan nu, zoals beloofd, onze gast Karim Baghili.

Welkom bij de Concertzender. In ons programma Wereldmineralen, muziek uit Nederland, Kaapverdië en Mali. Eind september presenteerde No Blues hun nieuwe dubbel-cd, Kind of No Blues, tijdens een feestelijke voorstelling in het Burgerweeshuis in Deventer. De cd's zijn opgenomen door zangeres en sound engineer Ankie Keultjes. De eerste cd bevat bekende live-opnames. De tweede is opgenomen in de studio en laat een nieuwe kant van No Blues zien. Er zijn gastoptredens van diverse muzikanten en dichters. Van deze studio-cd hoort u de volgende nummers. Edith Night Trip, waarin Martijn Sohier meespeelt op trombone. Het tweede nummer, Go On, daarop hoort u Morad Kouri op viool. En in Jij Mooi, voor Evelyn, leest Vrouwkje Tuinman twee van haar gedichten voor. Het stringkwartet Quenetiek is te horen in Bow. Alle muziek is gecomponeerd door No Blues.

Jij ziet goed uit vandaag. De man van de gistmeelpannenkoeken zegt iets tegen mij. De man, de bakker. Ik heb hem niet verstaan. Verdiept in het vooruitzicht van mijn volle maag. Veilig, vol. Hij zegt het nogmaals en ik schaam me. Je laat niet iemand twee keer zeggen, jij ziet goed uit. Hij zegt, ik mooi. Dat verstaan. Zou hij weten, hij is de eerste die tegen mij praat vandaag. Nooit spreken met volle mond, dat het de derde pannenkoek is deze week. Hij vraagt of ik getrouwd ben.

'S ochtends breek ik een wijnglas. Ik zeg één, ik bedoel mijn. Ik heb één wijnglas. Had één. Alles is verschoven sinds ik ben verloren. Sinds mijn orde van achter het vertrek aan alles ruimen, sporen wissen, niet meer werkt. Nu spaar ik stukjes hem. De mens is een verzamelaar. Ik ben. En wat ik niet vastleg, is niet gebeurd. Ik wil dat alles is gebeurd. Ik vind. 'S middags vind ik een hemd, een as onder mijn boekenkast, haartjes van zijn borst en baard, een bonnetje van de muziek, lege flessen. Alles leg ik in bed. Bij nader inzien toch een doos. En 's avonds nog mijn portglas gebroken. Niet één, maar mijn.

Dat waren vier nummers van No Blues van hun laatste dubbel-cd Kind of No Blues. We gaan verder met vijf nummers van de cd Iva van Dino Santiago. Dino is geboren in Portugal uit Kaapverdische ouders. Hij begon zijn zangcarrière al jong als zanger in kerkkoren. Daarna kreeg hij bekendheid in de groep New Soul Family. Voor de cd Iva gaat hij terug naar zijn African roots. Hij zingt Afrikaanse creoolmuziek die hij combineert met de Portugese fado. Iva is een opmerkelijk muzikaal album. De melodieuze, warme stem van Dino wordt ondersteund door goede muzikanten. U hoort onder andere zangeres Sarah Tavares in het eerste nummer Nos Tradición dat zij tevens arrangeerde. De nummers vindt u natuurlijk op onze speellijst en dan gaat u naar de site concertzender.nl.

Descansar o senhor, meu amor. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.

Thank you.

En dat was Rofora Forfait van Fela Kuti. Naast muzikant was Fela Kuti ook politiek actief en streefde hij naar democratie en gelijke rechten voor alle Afrikanen. En dat deed hij door middel van muziek en politieke acties. Zijn impact op muzikaal gebied was even groot als zijn politieke invloed. Zijn kritische teksten en zijn charismatische persoonlijkheid maakten hem tot een doelwit van de machthebbers in Nigeria. Kuti werd dan ook vaak opgepakt en vastgezet. Hier is het nummer Water Get No Enemy.

En dat was What I Get No Anime van Fela Kuti. De afrobeat van Fela, een mix van traditionele Yoruba-ritmes, highlife, de funk van James Brown en jazz, werd een groot succes in Nigeria en hij opende een club genaamd de Afro Shrine. Via zijn muziek kreeg Kuti zijn politieke ideeën uit en zijn club groeide uit tot een politiek centrum. In 1974 riep hij de Kalakutu-republiek uit en zette hij een nek om zijn huis. Deze staat, binnen de staat zou je kunnen zeggen, werd een doorn in het oog van de toenmalige machthebbers. De muziek van Kuti inspireerde zijn Nigeriaanse publiek tot rebelleren. Dit tot grote woedeweer van de autoriteiten. Het maakte Kuti meer dan eens tot slachtoffer van vredeacties tegen hem. Maar alleen AIDS kon hem uiteindelijk, en dat was in 1997, de mond snoeren.

We zijn bijna aan het einde gekomen van deze Mariama. Die gaat over Fela Kuti, waarover inmiddels ook een musical is gemaakt. De musical Fela. En die in juni van dit jaar te zien was tijdens het Holland Festival. We gaan het programma afsluiten met Viva Nigeria. Een nummer uit zijn beginperiode.

In het komende uur bij de concertzender Wereldmineralen. Vandaag kunt u luisteren naar Natasja Atlas en een gedeelte van haar dubbel cd Habibi, Classics and Collaborations. Daarna aandacht voor zangeres Suat Massi en het album The Definitive Collection, om dan af te sluiten met Land de Fac en het album Cor de Por. We beginnen met vier nummers van die Nederland heel bekende zangeres Natasja Atlas. Ze is geboren in België, maar woont nu in Londen en is bekend voor haar fusion van Arabische en Westerse elektronische muziek. Zelf noemt ze haar muziek Gaabi Modern, moderne, populaire muziek. Haar laatste album, Habibi, Classics and Collaborations, is niet Natasja's eerste compilatie-cd, maar wel de meest samenhangende. Het bevat veel muziek van haar eerdere cd's, zoals die met Ja Wobble en de Trans Global Underground. Ook bevat het een aantal samenwerkingsprojecten met Andrew Cronshaw, David Arnold, Jasmine Levy en Robert Plant. We hebben vier nummers voor u geselecteerd. Allereerst de titelsong Habibi.